Een Duitse maagd uit Amsterdam-Zuid, oh, Kovac, die mocht van haar mevrouw niet uit. Oh, Kovac, kapelmeister, ik bitte Sie. Oh, Kovac, ach, spiel doch mal Marie.